0: de mijn mama.
1: Allee, ik heb er ook de bedra.
0: Weekendman, weekendman, leken de mijn mama.
1: Jij bent vader, kom ik jou.
0: Weekendman, weekendman. Leken de mijn mama.
1: Ze hebben een ongelijke mos als de markt is nebbi. De ene is de mos met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med og
0: gi meg meg.